0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: Alleen de grootste hits.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek.
0: Oeh. Hoor je hier.
2: Jij hebt mij, gelukkig.

0: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempe nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Buskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempe was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek.
2: Hoor je hier.

0: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempe nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Buskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempe was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
4: Maak hem een

25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet!
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Loop ik in het bos waar ik van de natuur geniet. Wat een heerlijk weertje, mooier kan het niet. Opeens schrik ik mijn eigen lam, want er kwam een wolf aan. Ik ben er toen in volle vaart snel vandoor gegaan.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd bij de cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
1: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns een wichtige spiel, wichtige sieg.
0: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
2: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
3: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: happen, baby, but the show must go on.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd. Bij de cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerp stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerp staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
1: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen. Und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns een wichtige spiel, een wichtige ziek.
0: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: dus to School and the Gang in Celebration. De geur van vakantie, lange zomeravonden en muziek die nooit uit de mode geraakt.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: De komende uur nemen we je mee langs de mooiste evergreens, de vergeten pareltjes en de onvergetelijke klassiekers. Watch

0: he'll take care of him. Well, and maybe he'll take care of you.
1: Melanie, ze bracht het uit in 1969, dat is ook al een hele tijd geleden. Beautiful People. Zometeen een one-hit wonder, maar eerst luisteren naar deze van Matthias Rijn. Ik heb gedroomd van dir.

0: Matthias Rein uit Duitsland. Zijn grootste hitsingle was Verdammt, ich lieb dich. Dit was de opvolger in de tijd. Ik heb gedroomd van die.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1976 met Maxine Nightingale. Right back where we started from. De Britse zangeres met Guyaanse roots. Die scoorde hiermee haar grootste hit. Het nummer werd geschreven door G. Vincent Edwards. En aanvankelijk twijfelde Maxine om het onder haar eigen naam uit te brengen. Maar uiteindelijk werd het wel een wereldhit. In Vlaanderen en Nederland haalden ze de top van de hitlijsten. De vrolijke disco-invloeden maken het tot een tijdloze klassieker. Maxine Nightingale brak later ook door in Amerika. Ze bleef achteraf actief in de muziek tot ver in de jaren 80. En daarna koos ze verder voor het oldies circuit. Right back where we started from blijft haar enige visitekaartje.
1: Een one-hit.

0: uit 1983 van Mick Earl Brown en So Many Men, So Little Time. En we draaien alweer eens aan onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 17 augustus 1974. Rock Your Baby. Dit nummer betekende de grote doorbraak voor George McRae. Het werd geschreven en geproduceerd door Harry Wayne Casey en Richard Finch van Kesey and the Sunshine Band. Oorspronkelijk was dit nummer bedoeld voor een andere zangeres, maar uiteindelijk nam George McRae het nummer zelf op als solo-single. De kenmerkende falsetstem gaf het nummer een unieke sound. Rock Your Baby groeide uit tot een wereldwijde hit. Het stond 8 weken op nummer 1 in België en Nederland, maar ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het nummer wordt gezien als een van de eerste disco-hits ooit. Het is een echte klassieker die de basis legde voor het disco-tijdperk.
1: Dit is een 70s vinylparel.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Ik heb een truc als mijn woning van Henk Wijngaard ontstond in 1980 als zeg maar een muzikale vertaling van het Nederlandse truckerleven. Het nummer is een Nederlandstalige bewerking van een bekende Amerikaanse traditional. In Europa ook bekend via de Duitsstalige versie Auf meine Ranch bin ich König van Peter Hinnen. De melodie werd omgevormd tot een vrolijke uptempo opmaat voor de Nederlandse wegen. De specifieke Nederlandse tekst werd geschreven door Fred Limpens, terwijl de productie in handen lag van de bekende platenbaas Johnny Hoes via diens label Telstar. Volgens de songtekst bezingt het nummer op humoristische wijze de ultieme vrijheid van de chauffeur die liever in zijn cabine slaapt en langs de kant van de weg eet dan in een saai restaurant of hotel. Henk Wijngaard was voordat hij doorbrak zelf jarenlang vrachtwagenchauffeur. Hiermee kon hij de tekst met pure authenticiteit overbrengen. De song sloot ook nadeloos aan op zijn eerdere megahit met de vlam in de pijp. Het lied werd begin 1981 een grote hit in de Nederlandse hitlijsten en bereikte er zelfs een top 10 positie.

0: cocktailplaat voor deze week. Trini Lopez en You Are My Sunshine.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Als je net intikt, fijn dat u meeluistert. Dit zijn de zomerse Muzikale Parels hier op je favoriete radio. Met nu muziek van Patrick Juvet. Dit is Got a Feeling.

hitparade van 1981 was dit Stone and Time. We gaan naar België, want in 1973 bracht deze Limburgse groep Johnny and the Tigers hun eigen compositie uit, Day After Day. Het was frontman Michel Teunissen die het nummer schreef en het groeide uit tot de grootste hit van deze Belgische band. Het leverde zelfs een zilveren plaat op.

0: naderen het einde van deze muzikale parels. Maar eerst heb ik nog een echte mooie parel voor jullie in petto. Luister mee naar Billy Preston en Sarita.
1: Come bring me your softness.

echt een mooi duet uit de jaren 80. Billy Preston en Syreeta. Het was uniek. With You I'm Born Again. En zo zitten we aan het einde van deze zomerse muzikale parels. Volgende week dan zijn we graag terug. En vandaag besluiten we met deze van Creedence Clearwater Revival, Chameleon.

0: stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd bij de cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
1: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen. Und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viele Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns een wichtige spiel, een wichtige zieg.
0: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
6: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

0: Goedemorgen, Cindy.
1: Goedemorgen, Tony.
0: Ah, je ziet er goed uit.
1: Ja, maar jij ook. Goed geslapen, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Ja, ja. De mensen kunnen bellen.
1: Ja, naar 0266-6699-660. Dus 0266-99660.
0: Dan krijgen ze onze Nancy aan de telefoon.
1: Ja.
0: Dus als ze winnen, mogen ze vanaf nu al bellen.
1: Ja,
0: en,
1: volop bellen.
0: Welke plaats hebben we klaarstaan? Zeg het een keer.
1: Een heel mooie. Billie Jean van Michael Jackson.
0: Draaien we speciaal voor Jeremy zijn zoon, hè.
1: Ja.
0: Lucas,
1: ja.
0: Een grote fan van Michael Jackson.
1: Ja, en ik had mijn pasjes ook.

0: Zeg Cindy, als we nu moesten een vlieg zijn, dan zal het daar bij Jeremy en Lucas wel hevig feestje zijn, hè?
1: Ik denk het. En hij doet dat heel goed, hè?
0: Ja, ik heb het hier al gezien.
1: Ik heb het op video.
0: Ik zag het niet kunnen, Nicky. Zag het niet kunnen.
1: Maar wij zijn ook niet meer jong, hè?
0: Nee.
1: Alleen, niet meer zo jong, zoals we zeggen. Ik zal mijn woorden een beetje kunnen weten.
0: Zeg, de mensen kunnen nog altijd bellen, want onze lijnen zijn open op ons welbekend telefoonnummer, Cindy.
1: 02-66-99-660.
0: Je kan het telefoonnummer al van buiten, hè?
1: Ja, hè.
0: En weet je dan nog het adres hier? Het adres?
1: Gerasbergsestraat of zoiets.
0: Ja.
1: Onder M5 kan
0: ik. Ja, klopt.
1: Ja, ik moet altijd in mijn wezen.
0: Ah, voilà.
1: Anders geraak ik hier niet.
0: Zeg, we hebben nog een hele mooie plaat klaarstaan, zei de keer.
1: Serio. En je hebt gekozen voor de originele.
0: Ja, dat is goed, hè?
1: Ja.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de Jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: deze plaats zullen we iemand tevreden maken, hè? Weet je wie?
1: Nee.
0: Onze collega Hulde.
1: Maar ik vind dat wel ook een prachtplaat.
0: Ah, zeg, we hebben iemand aan de lijn. We gaan even luisteren, hè? Goedemorgen.
2: Hallo, hallo iedereen. Nancy, Tony, Cindy. Hallo. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Het is onze Nivan, hè? Onze Nivan.
2: Ja. Ja.
0: Zeg hem de keer.
2: Weer hier van de verschrikkelijke wereld, hè. Maar één ding, jullie hebben niet alleen Hulde met die plaat tevreden gemaakt, mij ook trouwens ook. Want dat ik een fantastische plaat vind. Ik heb die verschillende keren ook live gezien, John Miles op The Night of the Proms in Antwerpen.
1: Ik ook.
2: Dat is genieten, hè.
1: Ja, en dat ja, is, als, tijd dat het deed, als tijd het deed, was het echt, mijn haar stond altijd recht.
2: Ja, absoluut. Bij mij was dat ook zo het geval. Gewoon omwille van die muziek, de manier waarop hij dat bracht. Maar ondertussen is die man ook al 5 jaar overleden, hè?
1: Ja. Maar nu is zijn zoon die het altijd brengt.
2: Ah, oké. Dat is fantastisch. Dan ga ik eens even moeten opzoeken. Want dat is inderdaad wel heel mooi dat het dan ook wel een stukje verder gaat in die familie. Dat vind ik wel tof.
1: Ja, want de eerste keer toen John Miles eigenlijk gestorven is, heb ik het zien brengen door zijn zoon.
2: Ah, dat is ook wel een heel emotioneel moment geweest, denk ik.
1: Ja.
2: Amai. Maar ja, ik dacht ook, omdat we nu toch een beetje wat in de emotionele omgeving bezig zijn, ik dacht ook van, omdat ik natuurlijk door en door ABBA-fan ben, al vanaf mijn geboorte ben ik ermee mee opgestaan, zal ik maar zeggen. En ik dacht van, ja, in 2021 hebben zij dus ook een nieuw album uitgebracht, na echt decennia stilte. En die muziek die zij brachten op hun nieuw album was misschien niet zo heel gekend, maar wel nog altijd in die typische ABBA-stijl. Maar het waren 2 singeltjes die dat ook wel heel wat succes hadden gehad, namelijk Don't Shut Me Down. Maar de beste plaat die dat zij dus in 2021 hebben uitgebracht, vind ik I Still Have Faith in You. Met die prachtige, verouderde, maar nog steeds zeer warme stem van Anne Friet als de liedzangeres in die plaat.
0: Ja, en voor wie ga je de groetjes doen, Ivan? Zeg maar.
2: Wel, de groetjes zijn sowieso natuurlijk voor mijn man Ronnie, hè. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Maar ook voor alle collega's, alle luisteraars die momenteel aan het luisteren zijn hier op deze zondagvoormiddag.
1: Dat is heel goed. Nog voor iemand?
2: Het is echt een fantastisch plaatje ook. Daarmee ik dacht van, ze wordt niet genoeg gedraaid op de radio. Het is maar 4 jaar geleden en daarna is het heel stil geworden. Maar het is zo'n prachtige compositie van een plaat dat ik dacht van, ze verdient toch nog wel eens extra aandacht vandaag.
1: Maar ja, het is wel nog succes met de avatars van ABBA.
2: Absoluut, hè. Dat is dus... Ja, en het grappige daar rond ook is, in het begin verschenen daar een paar van die filmpjes op YouTube en die zijn er heel snel afgehaald omdat er sowieso een echte hele belangrijke reden is dat ze daar niet mogen filmen. Het moet origineel blijven. Mensen moeten kunnen zien hoe het in werkelijkheid daar is als ze dus naar in Londen gaan kijken naar dat optreden van de avatars. En ze hebben echt gezegd van kijk, alles hetgeen wat opgenomen wordt van video wordt onmiddellijk offline van het internet gesmeten, zodanig dat mensen de echte ervaring kunnen meemaken. Ik vind dat wel heel mooi gezegd.
1: Amai. Oké. Okay.
0: Zeg, Ivan, bedankt voor te bellen.
2: Ja, dat is graag gedaan, dat weet je.
0: En we gaan jouw plaat draaien, is goed?
2: Oké, perfect, dankjewel.
0: En de groetjes aan je man Ronnie.
2: Ik zal ze zeker doen.
0: Oké, dag Ivan. Yo, dag. Yo, salukes. De mensen kunnen nog altijd bellen, Cindy.
1: 02-66-99-660
0: en dan komen ze terecht bij Nancy, die zonder werk zit momenteel.
1: Ja.
0: De lijnen zijn vrij, dus je kan nu vol een bak bellen. Laat Nancy een beetje werken voor vandaag, deze zondagmorgen. En ondertussen luisteren we naar ABBA met...
1: I Still Have Faith in You, ABBA.

0: Mooie plaat, hè?
1: Ja. En nog niet zo heel lang geleden, dus.
0: Ja, zeg, we hebben weer iemand aan de lijn.
1: Goedemorgen.
0: We gaan even luisteren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tony.
0: Zes door, hè? Zes door.
2: Hela. Dat is wel dat ik nou nu ook kan.
0: Ah, hola, hola. Zeg een keer, Rosetta.
2: Ja. Ja, Tony. Voor mijn vriendin Hildeke.
0: Ja.
2: Voor Yves.
0: Ja.
2: Voor Terry. Voor Marian. Voor jou, Tony.
0: Dank u.
2: Voor Nancyke. Voor Jeremy. Voor Johan de Radioman. Voor Daniel. Voor Rudolf Stevense, lief vrouwtje. Anjakke. Voor Franske en vrouwtje. Voor Anneke en voor Cindy.
1: Dank u.
2: Voor Geert en Vivian. Voor Katrientje en Erik. Voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en vrouwtje Peggy en voor Patrick de Groot. En alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Memories.
0: Ja, de nieuwjaarsbrief is goed afgelezen.
2: Ja, maar neem ik er weer een bij, hè, een DJ.
0: Ja, ja. Hè.
1: Onze Patrick.
0: Patrick, hè. De Groot, ja, hè. Ja, ja.
2: Want ik moet opschrijven, man.

0: dat zien.
1: Ja, maar ik ben al content met een pakje friet met stoofvliessaus.
0: Oh, maar dat zal wel. Je moet zeggen, ik wil dat het betonen zijn voor van niet.
1: Zeg,
0: dan mag, moet je een drank zijn.
1: Mag Cindy en Nancy meegaan dan?
0: Ja, en ze vragen ook een pakje.
1: Ah, voilà. Dus,
0: dat is niet te veel.
1: Dus vanaf nu mogen we afroepen dat ze allemaal een gratis pakje friet krijgen en dat ze moeten bij Rooske komen.
0: Ja, Tony. Zeg,
1: ja, maar ja.
0: Een groepje als zullen.
1: Zeg, moet iets zijn, hè.
0: Ja, dat wel, maar zeg, kan allemaal die DJ's nog
1: zeg,
0: niet, hè.
1: Zeg, wat ga je anders met je geld dan wat doe jij?
0: Ja, dat is opzien.
1: Je zet zo rijk als ze zie je diep, zeggen ze
0: van
1: ons.
0: Ja, een travestie gaan zien.
1: Ja, naar de jongens in binnen gaan kijken, ja.
0: Ja, dat was een skeule show, joh.
1: Was het skeu, jongens?
0: Nooit, jong.
1: Oh, dan heb je weer dat goed gedroomd vannacht.
0: Nee, ik heb niet veilig slopen.
1: Ja, dat komt met die natte dromen, hè. Dat is normaal.
0: Ja, dat is normaal. Dat is, ja.
1: Oh, Cindy is hier aan het lachen en plezieren.
0: Ja, dat zou wel toch. Allee.
1: Hey, Rooske, bedankt voor te bellen.
0: Ja. Ja. En ik zie je het potje, hè.
1: Ja, we gaan die direct zo draaien voor jou. Ja. Is goed.
0: Merci,
1: jo, salukus. Jo, dag. Jo. De mensen kunnen bellen.
2: 02-6699-660.
1: En we gaan de plaat draaien.
2: Massachusetts.
1: Ja.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar je kaart.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

0: was een plaat toen we nog jong waren, hè, Cindy?
1: Ja, heel jong.
0: Dan ook opgedanst?
1: Ja, ik vind dat een bak.
0: Ah, zeg, we moeten een plaat draaien voor iemand, zeg een keer.
1: Ja, Celestian wilde juist.
0: Wacht, ik ga nu een micro opzetten. Wacht. Ja, dat is beter, zeg maar.
1: Dus ja, Celeste belde en ze vroeg een plaatje aan.
0: En voor wie allemaal? Voor ons allemaal?
1: Voor ons allemaal.
0: En welke plaat mocht dat zijn?
1: La Paloma.
0: Van Stef Ekkel.
1: Ja.
0: En de mensen kunnen nog bellen?
1: 02-66-99-660.
0: Voilà. En ze mogen ons komen bezoeken via het adres?
1: Gerasbergse straat onder de 5.
0: Ah, voilà.

0: We draaiden de man uit Edergem, namelijk Nicky Jones met Manuela. Zeg, het is 6:56. De mensen kunnen nog altijd bellen.
1: 02-66-99-660.
0: En we hebben nog één plaats net voor 11:00. En dat is er eentje van Bonnie M.
1: Rasputin.
0: Voilà.

0: stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd bij de cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, van Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
1: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns een wichtige spiel, een wichtige ziek.
0: Het Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest. Tofste feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: met...
1: Mooie single, hè?
0: Ja, met gesloten ogen. Lara Lynn.
1: Ja, de mensen kunnen nog altijd bellen.
0: Op
1: 02-66-99-660. En ondertussen zijn er hier nog een paar collega's toegekomen. Ze zijn bruin, hè?
0: Ja.
1: Ze zijn precies van die negerzoen.
0: Ja, maar inderdaad. Maar ja, het was wel warm in Spanje.
1: Jij kan het weten, jij hebt ook al geweest, hè?
0: Ja, ja, 12 dagen.
1: En dan temperaturen...
0: Als we toegekomen zijn, 44 graden.
1: Amai zeg.
0: Maar ja, als je dan in het zwembad springt, gaat dat veel beter.
1: En als ik er dan weer uitkom, gaat het weer zitten.
0: Na een tijd, want ja, het is nog natuurlijk dat. Hè.
1: Ah, zeg, welke plaat hebben we klaar, Sanne?
0: Baja de Gasolina met...
1: Even serieus.
0: Voilà. Dat kunnen we niet goed, hè.
1: Nee.

0: Voilà, we draaiden even serieus.
1: Ja, een ambianceblad.
0: En we hebben nog een klaarstaan.
1: Ja, Yves Segers met...
0: Waar zijn die handjes? Jappa!

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Radio Memory. Goedemorgen.
3: Oh, you touch my tra-la-la.

0: Dat was een mooie single, hè?
1: Ja, een heel mooie single.
0: Zeg, we hebben nog een plaat klaarstaan.
1: Ja, te jong om stil te zijn.
0: Ja, we zijn nog wat jong voor stil te zijn. Hè.
1: Maar denk je dat we zo stil zijn?
0: De mensen kunnen nog altijd bellen.
1: Ja, op
0: 02-66-99-660. En dan komen ze terecht bij onze charmante Nancy, met haar charmante
1: stem.
0: Sexy stem aan de telefoon. Dus ik zou zeggen, bellen maar, hè. En dat is Sammy Moore. Te jong om stil te zijn.

0: Dat is een mooie single, hè?
1: Ja, de nieuwe van Sammy Marr.
0: We hebben iemand aan de lijn.
1: Ja, wie zou dat zijn?
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Als ik zeg Wiltura, weten jullie meteen.
0: Ah, van Assen. Ah, van Assen, onze Rudolf. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Voilà, dus om. Goedemorgen allemaal daar in de studio. Dus.
0: Zeg Rudolf, doen we het goed, ik en Cindy?
2: Jullie doen dat uitstekend goed.
0: Nou, voilà, zeg.
1: Ja, dat is goed.
2: Dus, alleen net... ja, ik moet het toch even zeggen. Alleen net heb ik de radio iets stiller gezet.
0: Juist.
1: Sammy Marr.
0: Ah, ja, Sammy
2: Marr. Nee, ik kan er niet aan doen, dus ik ben geen fan.
1: Ja. Wij zullen straks eens draaien... Zwemmen in Bacardi Limon. Ja. Ik weet dat je dat graag
2: doet. Nee, Cindy, alsjeblieft.
0: Nee.
2: Jij bent ook al dezelfde plager, net zoals Shermy. Dus,
1: Ja, maar ja, die Indianen, dat vind ik ook niet schoon van Wiltura.
2: Dat vind ik ook niet goed, hè? Ah, wel, nee, dat zijn mooi. Ik heb een mooie van Wiltura aangevraagd. Dus,
0: ja, voor haar, voor hem, voor mij.
2: Ja, daarmee zitten wij ergens terug in 3, 74. Wat waren we toen nog piepjonge, Donny?
0: Ja, zeker. Toen was ik 5 jaar.
1: Ik was
2: 5 jaar, ja.
1: Ik was in de 73, dus...
2: Ik was 12.
0: Nou, voilà ze.
1: Dus ik was
2: voilà. Dus, nee, maar we gaan de groetjes overbrengen, vooral daar jullie in de studio. En jullie mogen dat samen ook eens doen, dus dat is voor herhaling vatbaar.
0: Dat is geen probleem, we zullen dat nog een keer doen. Hè? Voilà.
2: Zeker, geen probleem. En ik breng dan ook de groeten over aan ons Nansieke, want die doet dat ook goed aan een telefoon. Dus ik zou zeggen, aan haar ook de groetjes daar. Dan evenzeer aan Rozeke, aan Geert, Vivian, aan mijn broer Frans. Ik doe dan ook de groeten aan ons Anneke, aan mijn vrouw Anja. Even nadenken aan onze sympathieke collega Daniel ook. Danny de Groot. Ja, ik heb zoveel toffe collega's. Ik zou zeggen aan iedereen, om niemand niet te vergeten. Ik wens elke luisteraar van Radio Memory een fantastische, mooie, supermooie zondag toe. En straks gaan we weer kijken naar de koers in de Ronde van Spanje, hè.
1: Ja. Allee,
2: dus, voilà.
1: Bij mij zal het niet zijn, maar...
2: We gaan supporteren voor onze Belgen, hè.
0: Ah, ja, dat is best, hè.
1: Wout van Aert doet ook mee, hè?
2: Ja, tuurlijk. Wout van Aert heeft ook mee. Dus het zijn twee dingen in één klap doen. Dat is terwijl nou de muziek van ons een Tony opzetten en terwijl er een tv op. Dus
0: voilà,
2: dat zijn twee dingen tegen. Maar dat lukt, hè? Dus twee combinaties samen, hè?
0: Ja.
2: Dus, voor de rest doe ik dan de groeten. Dus laat ons zeggen aan iedereen, zo kan ik niemand niet vergeten. En ik heb daarbij een heel mooi nummer gekozen van Wiltura, voor haar, voor hem en voor mij. En natuurlijk heb ik expres tot laatst gehouden, ga ik mijn goede kameraad, onze Jeremy, niet vergeten. Hè? Want dat is mijn maatje, hè? Die vergeten we niet. Hè?
0: Ah, onze Jeremy.
2: Onze Jeremy, die vergeten we niet. Hè? Dus, ik zou zeggen, en... voor de rest doen jullie het samen nog verder en doe het zeker nog eens over.
0: Zeg, Rudolf.
2: Ja?
0: Over uw kameraad gesproken, hij is aan de lijn waarschijnlijk.
2: Is dat best niet waar?
0: Hij is aan dat de lijn waarschijnlijk.
2: Was niet afgesproken, hè?
0: Nee.
2: Dat doe ik nooit.
0: We hebben hem aan de lijn. We gaan eventjes luisteren, hij is erbij, ze. Goedemorgen. Hallo? Heen Jeremy.
2: Hij is gaan lopen.
0: Of anders heeft een schrik van u, Rudolf. Ah, wacht, de telefoon gaat weer.
2: Hij belt terug, ja.
0: Wat?
2: Alexander, die zit in de provincie.
0: Normaal gezien hebben we nog een lijn vrij.
2: Ja, ik hoor toch de lijn gaan bij jullie?
0: Ilde, we hebben iemand die op antenne wil, maar we geraken hem niet op antenne.
3: Ah, focus, focus. Maar hij is weg.
0: Het is onze Jeremy dat zit te bellen.
3: Ja, maar hij moet eerst bellen.
0: Jeremy, terugbellen als je wil.
2: Dag, kwebbeltje.
0: Dat is op u, hè. Kwebbeltje zeggen.
3: Ah, dag, Flipke.

0: Op een beat ben ik naar je toe, dus ja. Zeer prachtig nummer van Mieke.
1: Normaal gezien hangt hij nu aan de lijn. We gaan eventjes luisteren. Hallo? Hallo? Jeremy?
2: Nee, Bram.
0: Jeremy, wat ben je aan het doen, ventje?
1: Jeremy is hier allemaal aan het saboteren.
2: Nee, maar lijn 2 gaat niet.
1: Lijn 2 gaat niet. Dus... Nog een keer terug,
0: wat ik ga doen?
1: Ja.
0: Dat wel. Ik ga er gewoon op hangen, Tony. En dan ga ik die misschien via deze weg binnen.
1: Oké, het is goed. En wij gaan zo meteen jouw plaat draaien. Is goed, Rudolf?
0: Oké, met zieken zijn groetjes daar aan alle luisteraars. Tot voor iedereen. Dag.
2: Dat is goed.
1: Zeg, wacht een secondje. Wacht.
2: Jeremy, ja? Belt, ga ik nog een laatste poging doen.
1: Als Jeremy belt nog een keer, gaan we nog een laatste poging doen.
0: Nog een laatste poging?
1: Ja, okay. Ja. Hij is waarschijnlijk zijn kostuum aan het aandoen van Michael Jackson. Onze Jeremy.
0: Ja, absoluut willen jullie Steven zijn kat alleen aan de lijn, hè?
1: Ja.
0: Dus daarom het populaire duo, hè?
1: Ja, dat is normaal, hè? Laurie en Hardy.
0: Steven zijn kat alleen, hè?
1: Ja.
0: Hé, hey, pas op, hè, matje.
1: Hela!
0: Hela, ba.
1: Ja, voilà, hij is daar. We gaan luisteren.
0: De lijn gaat, ik ben eens benieuwd.
1: Ja. Ja, normaal gezien moet hij nu live op antenne zitten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, het is gelukt.
1: Ah, het is gelukt, hij is daar. Hij is daar, hey.
3: De techniek, hè.
1: Hey.
2: Dat zal jij doen zonder mij.
4: Dat is juist. Ja, dankzij de hulp van ons Gilda.
1: Ja, Jeremy, zijn de keer, jong.
3: Ja, dus eigenlijk heeft Cindy het kot afgebroken. Daar komt het op.
4: Zou kunnen zijn.
3: Nee, wel, ik wou toch wel even aankondigen dat dit het einde is van Stevens en Casalé.
1: Hoesje!
3: Omdat meneer Stevens er zelfs niet aan denkt om de beste helft van Stevens en Casalé een goede dag te wensen.
1: Ah, was dat vergeten? Ik ging dat nog zeggen. Heb je een kameraad
0: gegeven? Wie is de beste helft?
3: Ik vind het super. Ja, wie heeft het in één keer kunnen inzingen, onze tweede single? Dus, voilà. Ik heb zoveel takes niet nodig, gaat zij houden.
1: Houden?
3: Ouwe. Hey, ouwe. Stopneus. Jij hebt ook maar... Jij hebt een papiertje voor uw neus, schatjes. En probeer dan maar eens uit de koppelke te zingen. En je moet ook nog eens teruggaan, hè. Dus pas op,
1: la la la la la la la la la.
3: En ik moet zo... Lo, lo, lo, lo. Dus je kon er niet aan, hè. Ik moet eerst de volgende keer dat ik in de studio ga, Tony, moet ik eerst eens een keer goed tussen zijn benen knijpen. Dan kan ik dat misschien wel aan.
1: Ah ja, dat is dan wel Caïn. Dan wel ja,
3: dat zal wel een paar tonnen over geraken.
1: Zeg Rudolf.
0: Ja?
1: Ik heb hier een tas koffie gekregen met een prachtige foto op van Sammy Moore.
0: Nee, dat smaakt me de koffie niet. Zwijgt of ik moet overgeven.
1: Zeg, Jeremy, wil je de groetjes doen?
3: Ja, hoe noemen ze die koffie? Tot die koffie, een café Arabica, is dat?
1: Ja, café Arabica. Ja.
0: Wat zijn we weer bezig?
1: Ja, zeg het een keer.
3: Ja, we gaan gewoon de groeten doen aan iedereen, dan vergeten we niemand. En ik doe wel de groeten aan meneer Stevens, hè?
1: Ja.
0: Hé, hey, Jeremy, ik heb aan u de groeten gedaan, hè?
1: Nee, ik heb haar dan vergeten.
0: Nee. Ik heb duidelijk gezegd, schat, niet te vergeten mijn maatje Jeremy.
1: Ja? Dat was ik met Cindy niet aan het luisteren.
0: Ah, wacht. Ik ga weer perl te diep in Cindy haar een dikkelte aan het kijken.
1: Ah, ja.
4: Ja. We zitten ver van één, hè.
1: Ja, we zitten ver van één, ja.
0: Ah, ja, maar pas op dat Tony zijn ogen, pas op, hè. Nee, ik was mijn maat niet vergeten.
1: Ah.
0: Dat laat ik niet zeggen. Nee.
3: Ja.
1: We gaan de plaat draaien
3: en
1: van...
3: Als Cindy dan toch voorgesteld heeft om Bacardi Lemon al te draaien, hoop ik dat ze dat wel gaat doen.
1: We gaan dat doen na de plaat van Wiltura.
3: Dan ben ik super blij dat dat gaat gebeuren, sowieso al.
1: En ik zie
0: Jeremy,
1: ik zie Rudolf daar rondlopen in zijn living in zijn zwembroekje.

0: komt dat hem bij u nog een zwembroek aan heeft.
1: Met kinderbadje, met twee eendjes. Hè, Jeremy?
0: Wat?
1: Een kinderbadje met twee eendjes in.
0: Ja. Nee, maar ik ga even een oproep doen.
1: Ja.
0: Net als ik gedaan heb bij Alexander.
1: Ja.
0: En ik reken daarop op de hulp van Kevin, want ik weet dat Kevin wel zal luisteren en Dine gaat dat sowieso doen. Draai een keer allemaal jullie Spotify open.
1: Ja.
0: Ga zoeken naar Rudolf Stevens en ik zit in een cafeetje.
1: Ah, dat gaan we straks een keer draaien, ja.
0: Dat moet toch wel een keer zijn een top 10 binnen geraken, vind ik nu persoonlijk.
1: Ah ja, want anders verdient niks, hè.
2: Ja.
1: Ah ja.
2: En dat kan hij niet.
0: Ik ga dat uit de lijst gooien.
1: Ja, voilà.
0: Dus hij kan dat er niet uitgooien, want ik ga dat als favoriet zetten als een zoogje.
1: We zijn allemaal goed bezig.
0: Dus gewoon even Spotify. Ik zit in een cafeetje van Rudolf Stevens en dat moet ook op nummer 1 binnenkomen.
1: Okay.
0: Ik reken op iedereen.
1: Savant is goed.
0: Maar wel, dat lukt nooit. Ik heb dat bij Alexander ook gezegd, maas.
3: Dat lukt u niet.
1: Ze hebben allebei veel plezier. Hè?
2: Ja.
1: Ja,
3: ja. Ja, tuurlijk. Ik zal aan de mensen zeggen, natuurlijk zit in een cafeetje mensen, maar vraag zeker de dingen van Jetty Paletti, die zit in een cafeetje.
1: Nee, Rudolf Stevens is mooier.
0: Mijn verzoekje van Rudolf Stevens, ik zit in een cafeetje.
1: Ja, wel, we gaan die zo meteen draaien, Jeremy, is goed?
0: Tony, op u kan ik rekenen.
1: Oké, het is goed. Zeg, bedankt man.
2: En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, hè, Rudolf en Jeremy.
0: Ja, bedankt voor het bellen.
1: Yo, bedankt, hè. Yo, salut. Yo. Voilà, zie, we zijn er vanaf van die twee kastaars, hè. Ah, de mensen kunnen nog altijd bellen.
2: 02-66-99-660.
1: En we gaan de plaat draaien van Vultura. Voor haar, voor hem en voor mij gaan we draaien. Hier in U vraagt, wij draaien.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Maar wat nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Van de 60s tot de 90s. Van de Nillies tot nu. En ook Nederlandstalig.
0: Radio Memory.

0: En die laatste die was van mij, hè?
1: En bakkerdilemmen is lekker, hè?
2: Ja, ja. Ik denk dat er een het plezier zou hadden me en anderen ze narig komen.
1: Maar dat is toch een toffe plaat.
2: Dat is een toffe plaat. Zeg, we moesten nog een plaat draaien vanwege onze Jeremy, hè?
1: Ja.
2: Maar we moeten die plaat op nummer 1 krijgen, hè? Rudolf Stevens, ik zit in een cafeetje.
1: Amai.
2: Ja.
1: Ja.
2: Naar dat kind zit hij veel in een cafeetje. Hè?
1: Ja, maar waarschijnlijk is hij zijn aperitief aan het nemen.
2: En dat zal wel met een pannenkoek bij. We gaan ze draaien, Cindy. Is goed?
1: Ja, is goed.
2: We gaan ernaar luisteren. Rudolf Stevens, ik zit in een cafeetje.

0: is dat origineel niet van Bobby Prins?
1: Bobby Prins, ja. We draaien de Rudolf Stevens met deze mooie single hier. Zeg, Cindy, het is hier afgelopen, hè?
0: Ja, ja, nog 5 minuten.
1: Het is heel snel gegaan vandaag.
0: Ja. Ik vind het ook, ja.
1: Het was tof.
0: En bedankt dat je ook mocht komen.
1: Hier zijn altijd welkom bij mij, hè? Dat weet je.
0: Dat weet ik eigenlijk.
1: Zeg, we gaan plaats ruimen voor onze Mark Huilenbroek, want die is er zo meteen bij.
0: Ja.
1: Wanneer horen we jou terug vanavond, hè?
0: Ja, tussen 18 en 21 uur.
1: Dan ga ik luisteren.
0: Ik heb een
1: tweede internetradio op mijn slaapkamer gezet. En daar zet ik s'avonds de radio open. Dus...
0: Ah ja, maar voor romantica is dat goed, hè?
1: Ja.
0: Direct in de goede,
1: ja, voilà. Ik ben er graag deze namiddag weer bij tussen 2 en 4 Studio NL. En wat mij betreft, tot deze namiddag en nog veel pret met de komende collega's. We hebben nog één plaatje, hè?
0: Ja, nog eentje. En dat is... Wacht, hè. Want het staat ondertussen wel al veel, veel klaar. Thriller van Michael Jackson.
1: Ja, die gaan we draaien, zie.
0: En ja, je draait altijd mooie muziek, dus...
1: Voilà, ze. Bedankt, Cindy, om met mijn programma te doen.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Voilà, ze.
0: En, bye.
1: Tot de volgende keer, hè. Ja, salut. Dag.

0: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arno De Lee start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. De Lee heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt De Lee de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arno De Lee nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
3: Radio Memory.
6: En
4: 3, 2, 1.
6: Here comes the music.
3: Hey Mark Hallebroek.
7: Are you ready?
8: I'm ready!
7: Go!
6: Music.

0: Oh my god, what's going on right here? Dat heet dan met een helskabaal in huis vallen. De suite waren dat en de ballroom blitz. Welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime. Beste vrienden, ik begin met een bizar nieuwsbericht uit Amerika. Want een Amerikaanse vrouw is ChatGPT eeuwig dankbaar. Waarom? Een Tammy Carvey vroeg namelijk de populaire AI-chatbot om voor haar een reeks lottocijfers te kiezen. En je raadt het al, met succes. Ze won met de nummers prompt $100,000. Dat is omgerekend meer dan €85,000. Daar kan je dus ChatGPT voor gebruiken, uiteraard. Zeg, in Showtime vandaag heb ik een special guest. Ik heb namelijk een Australische kangoeroe meegebracht.
1: Hi, I'm Kylie Minogue. Enjoy the show of Mark Heidelberg.
0: Ja, Kylie Minogue, daar mag ik straks even mee babbelen. Maar eerst wat muziek uit een film. Uit de Blues Brothers, met de Belushi Brothers uit de 80's. Hier is Everybody Needs Somebody.

Ja, toen mocht er nog eens gedanst worden in de cinema, denk ik zo. Enfin, kan je toch niet bij blijven stilzitten, dit soort muziek. Dat waren de Blues Brothers uit de film Everybody Needs Somebody. Je hoorde de film Blues Brothers uiteraard. En uit diezelfde film komt ook Thank van Aretha Franklin. Muziek uit Australië, want we hebben straks Kylie Minogue op bezoek in de show. Dus mogen deze Australiërs het voorprogramma doen.

Bruno Mars was dat met A Lazy Song. Het verhaal van niemand minder dan Susan en Freek zal jullie waarschijnlijk wel bekend zijn, vooral het verhaal van Freek. En daarom zal bij hun nieuwe single de tekst wel extra hard binnenkomen. Hun nieuwe plaat, Dit is Niemand.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat. De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.
8: Here comes the music. Hey,

0: cares? Come on, everybody.
1: Amai, die kon mensen nogal aanmoedigen of een duwtje in de rug meegeven. Als het een beetje even niet zag zitten, een dipje kreeg of wat dan ook. Come on everybody, het komt alweer allemaal goed. Dat was Eddie Cochran. En dan Italiaanse volk, zeg maar, van Angelo Branduardi, waarover hij zingt. Ik zou het niet weten, maar het klinkt wel mooi. Deze Colli la Primamera.

Ja, Italiaanse volk, als je de naam Angelo Branduardi bijvoorbeeld intikt in Spotify, ik zeg maar wat, dan krijg je altijd zo van die voorstellen onderaan nog eens bij gelijkaardige muziekjes, zeg maar. En hier bij Angelo Branduardi verschijnt dan plots Lies, ja, van Smitje natuurlijk, en Willem Vermanderen, volkmuziek op de radio. Wie had dat ooit durven denken? Enfin, we hebben al rock'n'roll gehad, straks Kylie Minogue, want die is er ook helemaal klaar voor. Maar eerst nog een funkplaat, de allereerste hit ooit van

Minogue. Toffe madame toch? Haar laatste grote hit was dat. Param, param natuurlijk. Straks ga ik nog een vraag stellen aan Kylie, want we weten dat ze zangeres is en actrice. Maar wat doet ze nu het liefste? Dat ga ik straks

Jesse J in Showtime met Freestack. Ik heb straks inderdaad nog eens Kylie Minogue te gast in de show. Maar ik ga het met je hebben ook over David Bowie. Waarschijnlijk ken je de Bowie-klassieke Life on Mars. Wel, hoewel hij natuurlijk zelf verantwoordelijk is voor dat nummer dat zijn carrière een nodige boost gaf, heeft hij dat allemaal te danken aan Frank Sinatra en Paul Anka. Het eigenlijke verhaal strakjes over een paar minuten. Blijf dus zeker luisteren naar Showtime. Eerst, vrienden, voel ik hier blijkbaar een beetje nattigheid. Heeft alles te maken met deze meteor die alweer gigantisch scoort in Vlaanderen. Kan natuurlijk moeilijk anders. Dit is Nachtregen van Meteor.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagsshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.
6: Here comes the music.
7: Hey Mark Hallebroek. Showtime.

surf sound uit Californië van de Beach Boys, natuurlijk in Barbara Ann. Ken je de David Bowie-klassieker Life on Mars? Wist je dat hij dat een beetje te danken heeft aan Frank Sinatra en Polanka? Ja, misschien is het moeilijk te geloven, maar rond 1967 was David Bowie niet de gevierde artiest die wij vandaag de dag eigenlijk kennen. Zijn debuutalbum David Bowie werd beschouwd als een commerciële flop en echt succes bleef uit die dagen. Daarom werkte Bowie als tekstschrijver voor een muziekuitgeverij waar zich bezig hield met het schrijven van Engelse teksten op buitenlandse nummers. Covers dus. Hier kreeg hij de opdracht om dit te doen met Comme d'habitude van Claude François, een Frans lied dus dat een jaar daarvoor een groot hit was aan de andere kant van het kanaal. Een opdracht die uiteindelijk resulteerde in het Life on Mars dat wij vandaag de dag kennen. Nu, Life on Mars, zeg je wel, dat heeft inderdaad veel gelijkenissen met de Frank Sinatra hit. Zo beginnen beide nummers met dezelfde akkoordenprogressie en is het duidelijk dat My Way als basis is gebruikt. Dat verklaart ook de tekst die achterop de LP-hoes staat van Hunky Dory. Daar staat namelijk Inspired by Frankie.

Een vraag die wij ons vandaag de dag nog altijd stellen. Is there life on Mars? David Bowie, inspired by Frankie, zoals ik daarnet allemaal al vertelde. Straks deel 2 van ons gesprekje met Kylie Minogue. Maar eerst everybody on the dance floor, dat willen ze zelf tenminste. Womack en Womack zijn dit en Teardrops.

0: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno, bij San Francisco, ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arno De Lee start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. De Lee heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt De Lee de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arno De Lee nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

blijft toch een zeer leuke, vrolijke plaat van Paul Simon met You Can Call Me Al. Hoi, mijn naam is Jan en fijn dat je luistert naar deze frequentie. En ik breng jou 1 uur lang de leukste klassiekers uit de jaren 70, 80 en 90. En voor eenmaal doe ik het jaartje 2.

0: Het tamelijk autobiografische nummer van de zanger van 10cc, Eric Stewart. Die werd bestolen tijdens een vakantie op Barbados.
1: Verhoeven op de radio.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Een van de laatste platen die ze in de jaren 80 hadden uitgebracht. ABBA met The Day Before You Came. En dit is de eendagsvlieg uit 1988. The boys band Brother Beyond met The Harder I Try.
1: Verhoeven op de radio.

De hitmachine die terecht de King of Pop werd genoemd. Op muzikaal vlak dan. Michael Jackson met zijn Wannabe Starting Something. En dit is een andere grote meneer. Sting met If I Ever Lose My Fear.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

stond misschien mee te wiebelen op de tonen van Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. En als het niet zo is, dan is dit misschien ook nog een andere kant. Stevie Wonder met Part-Time Love.

0: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno, bij San Francisco, ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arnaud Delis start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. Delis heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt Delis de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arnaud Delis nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

Van Biggel draaiden we met lege pulmen. De man die je nog kent van Als bij ons weer de non kraait. Zondag 23 augustus, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom bij Radio Memory in een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Ik neem je mee tot 4 uur tot aan Mario de Vries met Tournee Generaal. Dat is onder leiding van Philip Daas in de tijd, hè. En zo, opzij, opzij, opzij. We gaan er een beetje tempo in brengen tussen de koffie en de patékes.

We gingen eventjes naar Nederland met Ferry de Lid. Och, luister toch naar jou wat ik vertel. We gaan een plaat draaien in de richting van Willy en Tante Christian en Renske daar in Dunderleeuw. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Als ook Patje en Jessica daar aan de zijkant van het Nijgenbos. Kortom, jullie zijn massaal aan het luisteren. Zowel in Oudenaarde, Wachtebeke, over Boelaren, Moerweken, hier in Bodegem, als kortom, wereldwijd zijn jullie aan het luisteren. Hè? En speciaal voor jullie draaien we Christophe terug bij mij.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

Jordi van Nets, Laat Me Leven, man die er volgende week bij is op onze Radio Memories tweede verjaardagshow die doorgaat 29 augustus vanaf 15:30 in zaal Willentel in Tollenbeek. Er komen daar een heleboel artiesten zingen en ook onze verjaardag vieren, onder andere Jonathan, Pascal Montelli, Cella Kay, Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en Jordi van Nets, die je zo net hoorde. Inkomkaarten kosten €25 in voorverkoop, aan de kassa betaal je €30. Je krijgt 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie erbij tussen 16 en 18 uur. Kaarten kan je nog heel vlug bestellen op de medewerkers site van Radio Memory en dat via www.radiomemory.be ofwel bij alle medewerkers van Radio Memory ofwel nog heel vlug bij Tony van Beveren in Nienhoven of via de sociale media Pascal Heijman kan je nog heel vlug kaarten kopen, hè? Maar je moet er dan wel heel vlug bij zijn, want er zijn er niet veel meer voor onze tweede verjaardagsshow. Dat is Vrij Francis en spoken bestaan.

waren mannenkoor en kannenspoor. Mooi man, met deze plaats zullen we de Herrit daar in Kester wel tevreden maken. Met deze mooie single van de mannenkoor en kannenspoor. Mooi man, mooi man.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

origineel op deze plaat van Royal Besson in Dreams. We draaien John Spencer uit Nederland en een droom. We gaan een plaat draaien voor de OTC Vollezeelse tractorvrienden daar. Die daar momenteel hun rit aan het doen zijn. En ook een zalige barbecue. En ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Met een hele mooie plaat gaan we deze mensen content en tevreden maken. Als ook onze collega Marianne. We draaien Sam Horis als ik zing. In de tijden een grote hit voor Elvis Presley en The Wooden Hearts.

Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een

0: Flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Je zou er bijna stil van worden van zulke platen op deze zondagmiddag 23 augustus hier bij Radio Memory vanuit Pajottenham Galmaarden. We draaiden Michael Lanzo en You Raise Me Up in het Nederlands. We gaan een plaat draaien in de richting van Moeke Nadine daar in Ekelhem, als ook voor Cindy en Jarne en ook voor Celeste in Heldergem gaan we ook een hele mooie plaat draaien. The Voice of Europe draaien we Eddie Walli met Moeder, neem deze rozen.

0: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arnaud Delis start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. Delis heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt Delis de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arnaud Delis nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
8: Tony van Beveren.

Mooie klassieker was deze van Code Koning zijn Nederland. Adio, adio, adio. Een dame die je nog kent van Mooi was die tijd. Zondag 23 augustus, iets over 3 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Ik neem je mee tot 4 uur in deel 2 van Studio NL hier bij Radio Memory. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. Tot aan Mario de Vries gaan we het gezellig maken. Met nu Rita de Neve. En dan de eerste keer.

Sjalom Segers. Sjalom Segers, die je nog kent van de radio, speelde ons liedeslied. We draaiden Marie Helena. Met deze plaats zullen we Geert en Vivian daar uit Bever Sint-Niklaas wel tevreden maken. En dat is een dame in Nederland, hè? Marian Weber. En jullie hebben allemaal een hartje van goud.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar.
3: En dat wordt gevierd.
2: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

een van de nieuwe singles van Herbert Vergaken. Jij blijft me altijd verbazen. Een man die we zondag 25 oktober op interview hebben hier bij Radio Memory tussen 10 en 12. U vraagt, we draaien met Hilde, Tony en aan de telefoon mevrouw Nancy. Hè, voor al jouw verzoekplaten. De beste muziek hoor je enkel hier bij ons met nu Sang en Blauw.

Marco Borsato met zij. Een meneer die vanaf 2027 weer op het podium zal staan. Met heel veel optredens trouwens. We blijven maar op romantische toeren met Danny Nicolai met Duizend Sterren. Dan draaien we onze Marco uit Nienhoven met Alles Kan, Alles Mag. In de tijd een grote hit voor Willy Sommers.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de Jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september. Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

draaide meneer uit België, namelijk René Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken. Ons programma Studio NL loopt stil is aan ten einde, want ook onze volgende collega's zijn al toegekomen. Ons collega Mario de Vries met Tournee General. En ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er goed uit voor vandaag. We gaan een beetje gaas geven om een ambiance te komen straks tussen 4 en 6 met onze Mario de Vries. Hè. We draaien Randy van Sales uit Nederland en de gedachte aan jou. Ik zag

0: Hit, kom eens hier. We zijn je beste heks.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
1: Iedere zaterdag en zondag van 14 tot 16 uur. Studio NL met Tony van Leeuwen.

0: De politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Hij had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En nog dit, Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
8: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

goedemiddag en welkom bij Tournee General. We zijn er weer helemaal klaar voor op deze heerlijke 23e augustus. Met muziek die je meeneemt naar toen en misschien stiekem ook een beetje naar nu. En alsof dat nog niet genoeg is, trekken we ook naar buiten vandaag. We duiken in de gezellige drukte van de kermissen die overal in het land nog volop draaien.

John Denver en Calypso. Ook Wim Hofman is vandaag weer van de partij. En hij geeft je natuurlijk graag straks de jarige van vandaag mee. Maar eerst heb ik voor jou nog deze tijdje lang niet gehoord op de radio. Hier zijn de Traveling Wilburys en End of the Line.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

0: Ian en Run Too Fast or Fly Too High. Dat vliegen, dat zit er voor mij absoluut niet in. Hè. Enkel met een vliegtuig en dan is het nog met een bang hartje. De jarigen door Wim Hofman.
1: Dit zijn de jarigen van vandaag zondag 23 augustus. Vicky Liandros is een Grieks-Duitse zangeres. Geboren in 1949 wordt ze vandaag 77 jaar. Ze is een echte polyglot in de muziek. Naast nummers in het Duits en Grieks nam ze ook nummers op in het Engels, Frans, Nederlands, Japans, Italiaans en Spaans. Na de scheiding van haar ouders kwam ze in West-Duitsland terecht. Met de steun van haar vader, gekend als Leo Liandros, bouwde ze een carrière uit in Griekenland en Duitsland. Jimmy Jamison, bij ons vooral bekend als zanger van de groep Survivor, wordt vandaag 75 jaar. Eerst was hij lid van de band Cobra, maar na het succes van Eye of the Tiger werd hij lid van Survivor. In 1991 zong hij de soundtrack van de populaire serie Baywatch. Roberto Bellarossa is een Belgische zanger uit het Franstalige gedeelte van ons land. Vandaag wordt hij 32 jaar. In 2012 won hij op 17-jarige leeftijd de Waalse editie van The Voice. In 2013 deed hij mee aan het Eurosongfestival, waar hij in de finale eindigde op de 12e plaats. Vicky Liandros met Après Toi, Survivor met Eye of the Tiger en Roberto Bellarossa met Love Kills. Je hoort ze hier op een rij bij Tournée Générale met Mario de Vries.

0: dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

0: Seven Dias uiteraard, Hey Na Na Na, maar deze keer gezongen door Maaike Vanes. Na 23 augustus blijft het trouwens nog volop feest in België. Zo sluit vandaag Pukkelpop in Hasselt af en trekken we eind augustus meteen verder met onder andere een Bombo Klad Festival in Brugge op 28 en 29 augustus. Begin september is het uitkijken naar Les Solidarités in Namen van 4 tot en met 6 september en het Miacusma Festival in Eupen van 3 tot 6 september. En ook midden september blijft het genieten met Voodoo Village in Grimbergen van 11 tot 13 september en Lef in Geleuren rond half september.
1: While my dream around my sweet desire

Poor Little Fool, eigenlijk een beetje bekend, deze man. Een echte klassieker uit 1958. Poor Little Fool was eigenlijk niet zomaar een hit. Het werd de allereerste nummer 1 ooit in de toen pas gelanceerde Billboard Hot 100. Dat betekent trouwens toch al wat, hè? Daarmee schreef Ricky Nelson meteen muziekgeschiedenis trouwens. Het nummer heeft die typische zachte rock and roll sound van de late jaren 50 met een vleugje tienerromantiek erbij, zeg maar. En zo klinkt het ook, hè? Hier is

0: politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Hij had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En nog dit, Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

In de wereld en de tijd dat we leven kunnen we best allemaal een beetje liefde gebruiken in de wereld. Stuur het maar naar de plaatsen waar er oorlog is uiteraard. Kijk, wie houdt van kleur, sfeer en indrukwekkende creaties, die komt de komende weken zeker aan zijn trekken. Want ook de bloemencorso's en bloemenstoeten trekken weer door België en Nederland. Zo starten we eind augustus met het corso in Vollenhoven op 29 augustus. Begin september volgt dan het absolute hoogtepunt van het wereldberoemde corso van Zundert op 6 en 7 september met die gigantische praalwagens vol met dahlia's. Daarna gaat het feest gewoon verder met Lichtvoorde op 13 september en Winkel op 27 september. En ook dichter bij huis blijft het genieten met onder andere de bloemenstoet in Blankenbergen eind augustus en Sint-Gillis bij Dendermonde begin september. Kortom, bloemen, muziek en sfeer. Het zit allemaal mooi in de lucht.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Een echte discoknaller uit 1979 al, Relight My Fire van Dan Hartman. Hij scoorde er trouwens een wereldwijde hit mee. Zo, ik wil je nog even deze graag meegeven. Hier is Foreigner, I Wanna Know What Love.

kent hem nog. De man met de leren jacker, Fonzi van Happy Days. En wie denkt dat het na de grote Klomerfestival gedaan is, die heeft duidelijk nog geen rondje kermis gedaan dit jaar. Zo kan je nog tot eind augustus mullen van suikerspinnen en oliebollen op de zomerkermis in Antwerpen en Zeebrugge. En geloof me, een ritje op de botsauto's en je voelt je weer 20 jaar jonger. Of je krijgt plots ruzie met je schoolfamilie. Dat kan ook natuurlijk. Begin september schakelen we gewoon even een versnelling hoger met kermissen in onder andere Brugge en Korte Markt. Ideaal voor namens je sfeer, lichtjes en misschien toch nog dat ene ritje waarvan je achteraf denkt, och, waarom heb ik dat nu weer gedaan? En ook midden september blijft het feest doorgaan met kermissen in Mechelen en West-Vlaanderen. Kortom, de lampjes blijven branden, de muziek blijft spelen en de geur van de gefrituurde lekkernijen hangt nog volop in de lucht. Dus ja, de zomer is nog lang niet voorbij. Zolang de kermis er staat, is en blijft het feest.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: tractors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Radio Memory. Goeie avond.

zomerse klassieker uit 1975. Met Copacabana bracht de Belgische groep Two Men Sound meteen dat exotisch vakantiegevoeltje lekker in je woonkamer. Ja, samba, dat moet je voelen, hè? Dat moet je horen. Maar ook is dat vaak in die warmte, weet je nog. De tijden van juli vorige maand was bakken en braden met 37, 38 graden. Elke deur van je auto die je optrak, die wat in de zon had gestaan, dan was je gebakken kip, om eerlijk te zijn. Hoeven we niet, hè? Ken je deze nog? Hier is Dana Winner en Ver Weg van Eijk.

Ik hoop het in ieder geval dat je er een beetje van genoten hebt. En dat je nog een paar songs gehoord hebt dat je dacht, dat is wel lang geleden. Vrienden, ik ga eruit. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog straks met de rest van de collega's hier op het station. En natuurlijk, maak er nog een super leuke zondag van. Of wat er nog van rest natuurlijk van die zondag. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.

0: De politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Hij had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En nog dit, Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
4: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
5: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

Shorty van het, niemand mag alleen zijn. Wel een heel mooie gedachte, zou ik zeggen. En we gaan verder met Engelstalig werk met Hey Sexy Lady, Shaggy en Brian en Tony Gold. En ik zou zeggen, welkom bij Met Muzikale Groeten. En ik blijf bij jullie tot aan de klok van 9. Maar eerst natuurlijk Met Muzikale Groeten en dan Romantica.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.

Dat was Corrie Konings met Rozen die bloeien en dat werd aangevraagd door niemand minder dan Molly. En ja, dus met deze plaat. En de volgende plaat is voor alle DJ's van Radio Memory en dat komt vanwege Rudy. En hij vroeg in Vuur en Vlam van Niels de Stadsbader.

Peter Maffay met Doe, de meest gedraaide plaat nog altijd tijdens bruiloften. En ik kreeg meteen een berichtje van onze Frans en hij zegt, dit is een hele mooie plaat, bedankt, dat is mijn lievelingsplaat. Het is ook wel een hele mooie. En we hebben nog een verzoekje en dat is van Silke voor mijn bovenbuur die op 17-8 overleden is. Die jarig was op 19-8, zoals mijn zus die ook jarig was op 19-8. En voor Irijneken, Ewald en Johan Boksken. En zij vroeg niemand minder dan Clouseau en afscheid van een vriend.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.

0: burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan, na aanvallen van Oekraïnse drones. In het voetbal heeft nieuwkomer Lommel een stevige overwinning geboekt, 4-0 tegen Westerlo. Dat blijft voorlopig punteloos laatste, Lommel staat met 4 punten in de middenmoot. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewi Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Berkmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop, voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off day, hij start als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Les de Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail Hilde@radiomemory.be.

En dit was natuurlijk de 60s medley. En dat allemaal met David van Dijk. En allemaal liedjes van niemand minder dan Wiltura. En we kregen ook nog een verzoekje binnen van Frans. En hij vroeg Heintje Simons met Ik denk aan jou.

0: Aangevraagd door Frans Geintje Simons. Dus ja, de kleine Geintje die we kennen eigenlijk van mama. En we gaan verder met I Feel So Good, B. Rogers.
1: Cindy op zondag van 6 tot 8. Met muzikale groeten.

En dat was Benny Schot met A Million Miles From Nowhere. En daarmee zaten we in het jaar 81. En we gaan naar Jane Manson met Avant de Nourdir. Adieu.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

Demis Roussos met Danse à la vie. En ik heb hem ooit live aan het werk gezien. En ik dacht van, dat gaat top zijn. Maar het was een desillusie. Want meneer had geen zin om te zingen. En deed dat dus ook niet. Heeft misschien 2 zinnetjes gezongen. En nadien liet hij het koor aan het woord. En zo 3 liedjes. En hij was weg. Ik denk dat hij 6 zinnen gezongen heeft. Dus het was een desillusie. Maar in ieder geval, ja, het is wel een fantastisch zanger. We gaan naar Nederland met Nick en Simon. En

IKEA Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Radio Memory.
7: Goeie avond.

0: burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhove reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan, na aanvallen van Oekraïnse drones. In het voetbal heeft nieuwkomer Lommel een stevige overwinning geboekt, 4-0 tegen Westerlo. Dat blijft voorlopig punteloos laatste, Lommel staat met 4 punten in de middenmoot. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewy Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Berkmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop, voor onder meer Tadej Pogacar, en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off-day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
4: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

Helen Shapiro met Queen Fortunate. Wat ik weet, één ding weet ik zeker. Waar ik ook doorheen ga, hoe slecht iemands intenties zijn geweest, mijn hart is van glinsterend goud en straalt en schittert het meest. De intensiteit van mijn liefde is warm en explosief. Door dalen over heuvels heen neem ik haar nooit voor lief. Wanneer je haar niet kunt waarderen, denk te mooi om waar te zijn, zal je, wanneer je er kwijt bent, haar missen als de warmte van de zon die op je schijnt. Sensualité met Axel Red.

0: was just a twig.
1: Honey met Bobby Holdsboro. En waarom heb ik deze plaat eigenlijk gedraaid? Ik heb deze vanmorgen gehoord, maar dan de instrumentale versie op Radio Memory natuurlijk. En ik dacht, tja, dat is lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. Droom. Ze zeggen dat we dromers zijn. Maar stel je voor dat we op een dag door de bomen het bos, dat we samen het licht uitpakken. Stel je voor. Someone Loves You Honey, June Lodge en Prince Mohammed.

0: 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet!
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Goeie avond.

waar je ook bent. Niet omdat je er niet bent, betekent niet dat ik niet aan je denk. Niet omdat je me niet hoort, betekent niet dat je me stoort. Wat ik wil zeggen en probeer uit te leggen, waar je ook bent, waar je ook zal gaan, ik zal altijd bij je zijn en naast je staan. En we hadden nog een verzoekje en dat komt van Molly en zij vroeg De Kleine Prins van Bobby Prins. Twee keer Prins uit 1973.

The Clan Prince, Bobby Prince. Mijn liefde voor jou is anders dan ik ken. Mijn liefde voor jou maakt dat ik ren. Naar je toe, om je te voelen, om te zoenen en te kroelen. Maar vooral om wie je bent. Niet om wat je doet of wat ik ben gewend. Het is een gevoel wat anders is dan ieder ander. Een gevoel wat maakt me warmer. Van liefde en geluk van binnen. Ik weet niet wat ik zonder jou zou moeten beginnen. En onze lesje die vroeg ook nog een plaatje aan. En ze vroeg deze van Wendy van Wanten, Verborgen Verdriet.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
2: 2 jaar Radio Memory.
1: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
0: Dit is Radio Memory.
1: Goeie avond.

Lara Pozzini met La Solitudine. Het verdriet wat er zit, is van het verleden. En toch kom ik haar tegen in het heden. Ik wil er niet voelen, duw er weg. Wil niet overspoelen door alles wat ze zegt. De woorden die dansen rond in mijn hoofd. Blijven bewegen, voelen als verdoofd. Ze overvalt me, verlamt me, voelt als een last. Vraagt om gezien te worden, klampt zich aan me vast. Ze wordt geactiveerd vanuit oude patronen, die door mijn leven heen stap voor stap naar boven komen. Dan adem ik diep en ben niet meer sterk. Maar ik zacht zijn, haar voelen, daar zit het werk. Ik luister en laat haar ervaren dat ze mag leven, liefde mag ontvangen, zachtheid aan zichzelf mag geven. Gezien worden in alles wat ze is. De perfecte imperfectie. En daar is niets mis. En we gaan naar Frank Sinatra met een van zijn grote hits, My Way. Geschreven door, niet door Frank Sinatra, maar door Paul Anka. En uiteindelijk, de originele is nog altijd van Claude François, Comme d'habitude.

Frank Sinatra met My Way. En ik doe het ook op mijn eigen manier. En wie er problemen mee heeft, ja, spech voor hun. Want ik doe het toch op mijn eigen manier. En van alle mooie dingen geef ik om jou het meest. Van alle mooie dingen zit alleen jij echt in mijn geest. Van alle mooie dingen, ja, ik zou het willen zingen. Van alle mooie dingen geef ik om jou het meest. Wanneer ik denk aan liefde en vriendschap, wanneer ik denk aan warmte en trouw, wanneer ik aan al die mooie dingen denk, dan denk ik steeds aan jou. En we hebben er nog twee, en dat is Tino Martin met Jij liet me vallen en Sympathie is geen liefde van Willy Sommers. En ja, u hoort me terug zaterdag met U vraagt, wij draaien. En ik zou zeggen, zeker luisteren, want er komt een top-dj mij assisteren. Voilà, dus ik heb jullie nieuwsgierig gemaakt. En wees vooral heel lief voor elkaar. Bye!

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: hele mooie. Voor Bad Heart.
1: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
0: Het nummer is sterk semi-autobiografisch. Het omschrijft namelijk een duistere en destructieve periode in het leven van Bad Heart in Los Angeles. En dat getekend door verslaving en mentale problemen. Het nummer weerspiegelt haar drang om te ontsnappen en haar leven weer op de rit te krijgen. Trouwens, in de originele albumversie zong ze over een personage met een pistool. Omdat de release van het nummer samenviel met de nasleep van het tragische bloedbad op de Columbine High School, werd er voor de radio een gecensureerde versie uitgebracht, waarin deze tekstregels waren aangepast om gevoeligheden te ontzien. Bad Heart, LA Song, Out of This Town uit 1999. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort krijg je Bruno Mars van mij met zijn Risk It All. Dames en heren, jongens en meisjes, graag wil ik jullie een hele fijne avond toewensen. Want het is ook weer tijd geworden voor de mooiste love songs van toen en van nu in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden. Dus waar je ook op dit moment mag luisteren, maak het lekker gezellig en geniet mee van al dat moois. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1976. Wat dacht je van Rod Stewart? Tonight's the Night. En eerst een hele fijne uit 1985 voor de Raw Band. Dit is Clouds Across the Moon. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.
2: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Radio Memory. Goeie avond.
2: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.
3: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug naar jou.

laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag, ik hou voor altijd deze dag vast. Jouw ogen en jouw glimlach.

2017 bracht Rob de Nijs dit nummer uit als titeltrack van zijn gelijknamige 33ste studioalbum. De tekst werd geschreven door zijn ex-vrouw Belinda Muldijk. En het liedje kreeg een extra diepe, bijna profetische lading toen de zanger niet lang daarna bekend maakte dat hij aan de ziekte van Parkinson leidt. Rob de Nijs, uit 2017. Niet voor het laatst. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en er is deze avond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we kijken hoe het, ja, uiteraard, hoe het met jouw liefdesleven is gesteld de komende week. Je krijgt het van mij hier te horen straks in deel 2. Dus je hebt nog wel een beetje geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, uiteraard staat het ook nu weer alvast op onze Facebookpagina. Ga naar liefdespatie.enz, want zo vind je ons terug op Facebook en dan lees je daar het liefdeshoroscoop. En het is ook mogelijk om het dagdagelijks te volgen en dat doe je dan weer via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Maar hier straks dus in het programma, in deel 2, dan hoor je het hier ook volledig. Zometeen Somber, My Body Isn't Ready. Na deze hit voor Elton John uit 1990 met zijn Sacrifice. It's a

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.
3: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

1980 won hij voor de eerste keer het Eurovisie Songfestival. Johnny Logan. What's another year? En als je nog eens een keertje wil bekijken hoe dat zo ging op het Songfestival in 1980, wel, ik heb deze videoclip op onze Facebookpagina geplaatst. Niet alleen Johnny Logan vind je daar terug, maar ook andere platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. En uiteraard ook, want ik had het er net al over, vind je daar het liefdeshoroscoop terug. En heb ik ook nu weer een link geplaatst naar Mixcloud. Want je kan ten allen tijde naar Liefde enzovoort luisteren. Dus wanneer je er maar zin in hebt. Het staat op het platform Mixcloud. En om je weg daar naartoe te vergemakkelijken, heb ik de link dus op de Facebookpagina geplaatst. Liefde enzovoort, dat schrijf je Liefde, spatie ENZ trouwens. En oh ja, misschien heb je het nog niet gedaan. Like en volg de pagina dan ook. Zometeen, terug naar 1974. Met de Isley Brothers en Summer Breeze. Naam fijn uit 2009 voor Adele. Dit is Hometown Glory.

Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borden.

0: Meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
7: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

grootste succes van deze funk en disco band, die in 1975 werd opgericht, bleef uiteindelijk toch gewoon vooral beperkt tot de Verenigde Staten. Hier en daar ook nog eens een hitje in het Verenigd Koninkrijk. T-Connection uit 1984. You found someone new. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort, is nog lang niet afgelopen. Je krijgt uiteraard ook straks in deel 2 van mij het liefdeshoroscoop. En dan gaan we eens van dichterbij bekijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog heel even geduld. In dit uur onder andere nog eentje uit 1986 voor Queen, Who Wants to Live Forever. Graag tot zometeen.

0: Boudewijn de Groot. Uit 1997, deze avond. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze liefde enzovoort vanavond, kreeg je Flow van mij te horen. Don't break your heart. Hoi, ik ben Lex. En ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met de mooiste love songs van toen en van nu, hier in het meest romantische programma van de Lage Landen. Uiteraard over een drietal platen, dan komt het er eindelijk aan. Het liefdeshoroscoop. En kom je ook eindelijk te weten hoe het op het liefdesgebied met jou de komende week is gesteld. Heel even geduld nog. Maar die tijd, die gaan we fantastisch mooi invullen. Met eentje uit 1973 voor Billy Paul. Zometeen Me en Mrs. Jones. En wat dacht je van deze uit 1987 voor Wet Wet Wet en Angel Eyes. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: uit 2025. Chaperone, The Subway. En zij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren op het vlak van de liefde. Daar gaan we nu naar kijken.
1: Ram.
0: Je voelt dat je hart meer rust zoekt dan spanning. Singles merken dat een spontaan gesprek onverwacht blijft hangen en nieuwsgierigheid wekt. Bij koppels zorgt wederzijds begrip voor een ontspannen sfeer waarin plannen gemakkelijker gemaakt worden. Je ontdekt dat liefde soms groeit wanneer je niets probeert te forceren. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je bent deze week iets voorzichtiger dan gewoonlijk. Singles twijfelen langer voordat ze hun interesse tonen en daardoor lijkt het een mooie kans even uit beeld te verdwijnen. Bij koppels kunnen kleine meningsverschillen ontstaan wanneer verwachtingen niet worden uitgesproken. Met wat geduld keert de harmonie vanzelf terug. 3 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je enthousiasme werkt aanstekelijk. Singles genieten van een onverwachte klik met iemand die dezelfde humor deelt. Bij koppels brengen spontane ideeën opnieuw speelsheid in de relatie. Je merkt dat samen lachen de band alleen maar sterker maakt. 9 knuffelpunten voor tweeling.
1: Kreeft.
0: Je voelt dat je emoties beter in balans zijn. Singles stralen een natuurlijke charme uit, waardoor anderen zich snel op hun gemak voelen. Bij koppels zorgen kleine gebaren van waardering voor een warm en veilig gevoel. De liefde krijgt deze week alle ruimte om verder te groeien. 8 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je verlangt naar bevestiging, maar ontdekt dat die niet altijd uitgesproken hoeft te worden. Singles kunnen signalen verkeerd interpreteren, waardoor twijfel ontstaat. Bij koppels helpt het om minder snel conclusies te trekken. Een open houding brengt geleidelijk meer rust. Leo, je hebt er 2.
1: Maagd.
0: Je merkt dat je gemakkelijker gevoelens durft te tonen. Singles krijgen meer zelfvertrouwen en laten hun spontane kant zien. Bij koppels ontstaat er een mooie balans tussen luisteren en praten. Een eenvoudig gebaar maakt deze week meer indruk dan je verwacht. Maagd, 6 knuffelpunten. En we hebben er ook nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal plaatsen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je charme valt op zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen. Singles trekken moeiteloos belangstelling van iemand die oprechte interesse toont. Bij koppels zorgt een romantisch moment voor een hernieuwd gevoel van verbondenheid. Venus versterkt de harmonie rond je liefdesleven. Weegschaal, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie helpt je om de juiste keuzes te maken. Singles voelen snel aan wie eerlijk is en wie vooral mooie woorden gebruikt. Bij koppels groeit het vertrouwen door open te praten over de toekomst. Dat geeft een geruststellend gevoel. 4 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je positieve energie werkt aanstekelijk. Singles staan open voor nieuwe contacten zonder iets te willen overhaasten. Bij koppels brengt een gezamenlijke uitdaging opnieuw enthousiasme in de relatie. Je merkt dat jullie elkaar steeds beter begrijpen. 8 knuffelpunten voor de boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je probeert alles goed te doen, maar vergeet soms je gevoel te volgen. Singles houden zich te veel op de achtergrond, waardoor kansen onopgemerkt voorbij gaan. Bij koppels kunnen kleine irritaties sneller oplaaien dan nodig is. Een beetje loslaten brengt verlichting. 1 knuffelpuntje.
0: Waterman.
1: Je voelt opnieuw ruimte om jezelf te zijn. Singles ontdekken dat iemand uit de eigen omgeving steeds meer aandacht voor hen heeft. Bij koppels zorgen verrassende gesprekken voor nieuwe inspiratie. De sfeer is warm en ontspannen. 5 knuffelpunten, waterman.
0: Vissen.
1: Je straalt vertrouwen uit en dat maakt je bijzonder aantrekkelijk. Singles voelen dat een nieuwe connectie zich rustig, maar veelbelovend ontwikkelt. Bij koppels groeit de verbondenheid doordat jullie elkaar echt de tijd geven. Je sluit de week af met een glimlach en een warm hart. 9 knuffelpunten voor de vissen. En dit volledige liefdeshoroscoop, dat kan je natuurlijk nog eens een keertje rustig nalezen. Via onze Facebookpagina bijvoorbeeld. En dat vind je onder Liefdespatie ENZ. En je kan het dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot. You always

songtekst draait om ontrouw en vergeving. De zanger, Philip Aoki, biecht op dat hij ontrouw is geweest tijdens een scheiding. Waarna achtergrondzangeres Joan Catterall in een gesproken intermezzo onthult dat ze hetzelfde heeft gedaan. Beiden verontschuldigen zich met de zin I'm only human, born to make mistakes. Human League uit 1986, met dat moment.

weet het, hè. Als je dit krijgt te horen, dan zit liefde enzovoort er helaas bijna op. Voor straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En zoals elke week heb ik ook weer nu een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar 1991. Alexander O'Neill met Sentimental. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: beste muziek. Oeh. Hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
0: Radio Memory. De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.